Nou een stuk. Ja, we hebben nog enigszins geschreven. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum... We moeten selbstständig werden. Sollten sowieso auch ein bisschen so... Okay!

Nou, een stuk. Ja, meer een energie schrijven. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, maar wel. We kunnen niet nog een cover-version spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Als ik jullie een quiz wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal als kunnen worden in een euro is moeilijk. Huist kan hij, wat in een groep als kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en woede kritische handelsgeleden op die of toen in die zin woed die niet duist maar is wat zijn? Jo hij vloed gemiddelde op een handelsgeleden en ik huis met een ballerman internationale wischen in Engels wat ze met een mazzel in laf wil ik broeren trappen aan Janske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, der kleine Pudel Nestag. Wo ist Ihnen? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.